Dus Timmerman Marian voor Zwabberloch. Ik zou gern voor onze Nachbarschaft en voor alle, die sonst noch gehören, van mijn Geschwister oder so, näher mein Gott zu dir wünschen. Danke vielmals. Ade.